Yeah, Carl Perkins, and put your cat clothes on. Zijn label Rockabilly, einde stunde Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, we vangen uit aan met Rhythm and Blues en een R&B jiver met de Hey Jackson Quintet met 16 teens dressed in jeans. Rock around the juke machine, here we go!

Yeah, driving around and cruising around, but don't treat me this way. De Shershots waren dat. Of een 33 10 inch of Teal Records. Rider Gage met Terry White met een fantastische cover van de Wanda Jackson classic Mean Mean Man. Rock around.

That's it! Zo heet als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over in bekend. Er kwam angeblich aus Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-einspelingen worden dan maar sneur in deze regio angeblich verkauft. Deshalb sind das extrem seltene rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued auf een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

put your nickel in the jukebox and let's rock all night and day. Dat is wel Willy Guten met put your nickel in the jukebox. Eingespeeld damals in Louisiana. We blijven nog een klein beetje in Louisiana. Met Bobby Charles. En Bobby Charles had damals in die funstige jaren dat is originaal van See You Later Alligator en A Million Seller voor Bill Haley en The Comets. Maar dat is eerste originaal Kim Thuis, 1955, Bobby Charles en See You Later Alligator.

Grab That Style, daar is waar. Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem, van See You Later, Alligator. Natuurlijk aan mij is de bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet kans ongewoonlijk, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop rhythm and blues scene. Vince Criare, Jesse Belvin en de Space Riders aanwezig hier met My Satellite.

0: baby wouldn't let me. That lover wouldn't let me go. That baby hopped, no, no, no. That baby wouldn't let me stand. She took away all my hands.
1: The Fabulous Carl Perkins met Her Love, Rubberduff. Want vorig jaar hebben we van Carl Perkins ook gespeeld Caledonia en Original van Louis Jordan en de Stephanie Five. Beide songs van Carl Perkins worden damals in die 50 jaren überhaupt niet veröffentlicht of dat is Sun Label. Oké, okay. Van Sun Label Rockabilly gaan we jetzt richting de revival, Engelse revival Rockabilly. En de 70er aanvang 80er jaren met Deltas en Honey Babe.

Stop Bob and Go. Dat is waar Rick Brown, Mambo Baby. Of Atlantic Records. 1954 en vorig hebben we ook Pretty Boy gespeeld. Een pseudoniemnaam voor Don Convey. Een bekende rhythm and blues artiest, man in die Fensiker jaren. Maar dat is waar. Zijn de eerste platen met Bip Bop Bip oog of Atlantic Records, 1957. Jede woche 50s, rhythm and blues, jive, hillbilly und rockabilly. Auf die freie österreichische Rundfunken, Radiofabrik in Salzburg, Radio Froh in Linz und Radio Helsinki in Graz. Oké, we rocken Bob en Sam gemiddeldig weiter met Larry Doubt en de Rackatons. Met Blue Swing Mama, rockabilly, los geht's!